0: Ja, dit is Rob van der Wouw. De track heet The Haunted Walk. En zijn album komt 28 maart uit.
1: Noordzee Jazz Café.
0: En het heet, Amsterdam. Het album heet Neon.
1: We blijven even in Nederland, want Bas van Lier, dat is die organist die nu op tour is met Jules Dilder. De Dilderliers heet dat. Die hebben een heel leuk programma in bioscopen en dan spelen ze dan eigenlijk soul jazz. Maar hij heeft ook een hele leuke vriendin en ook zeer getalenteerd onder de naam Eline Gemers. En zijn band heet dan Super Swamp. Die hebben net een plaat gemaakt. En ik heb hier de primeur die wij kunnen draaien. Dat is een track van Eline Gemerts met Super Swamp, alias Bas van Lier, Erik Koger. En dat heet Tried and Tempted.

0: Ja, dit was ook een Hammond-organist, Thijs van Leer, wel bekend van Focus. Dit is ook de allerlaatste Focus-plaat. Ze zijn alweer bij nummer 10. De nieuwe Focus, zeg maar, niet meer met Jan Akkerman, maar met Menno Gootjes op gitaar, Bobby Jacobs op basgitaar, wel Pierre van der Linden, de oude Focus-drummer, zit erbij op drums. En natuurlijk Thijs van Leer, fluit, organ en gekke zanggeluiden. Het nummer heette All Hands on Deck. De nieuwe Focus is uit.
1: Jodelen doet hij niet meer, hè? Dat zei hij in de interview.
0: Nee, maar hij kan het ook niet meer.
1: Nee, dat zei hij, ja. Ja, lukt dat, het niet meer.
0: Dat is qua roken en zo, is dat iets te hoog voor hem. Hij doet het heel slim. Hij wijst dan altijd, als hij Hocus Pocus speelt, naar het publiek. Dus dat jodelt het publiek voor hem.
1: Ja, te gek. Mocht je deze tracks nou willen beluisteren, dan kan je dat doen op onze eigen website jazznotjazzradio.nl of via de concertzender. Maar wat tegenwoordig ook aan je groeit in populariteit zijn onze lijsten die we samenstellen op Spotify. En dat is heel simpel. Je gaat naar Spotify, dat is een gratis account met reclame, of ik geloof dat je €5 betaalt en dan krijg je geen reclame. En dan tik je daarin jazznotjazzradio en dan zie je daaronder per maand de tracks die wij hebben gedraaid en die ook te lezen zijn bij Spotify. Wat ik ook nog heel snel wilde meegeven voordat we alweer aan het eind zijn van dit programma is de agenda. Deze uitzending is vandaag 12 februari, maar we gaan iets verder naar voren zodat je kan rekening houden met de volgende artiesten die komen. Op 14 maart is dat Snarky Puppy. Dat is helemaal in. Ken je dat, Ruud?
0: Ja, ik heb er heel veel over gehoord. Ik heb de cd ook gehoord. Mij sprak het niet zoveel aan, maar heel veel mensen in mijn omgeving zijn er helemaal weg van. Dus ik zal wel ongelijk hebben, denk ik.
1: Ja, allemaal jonge gasten. Die drummer die zit er ook bij Badoo. En,
0: ja. Het is een soort all-star gelegenheidsband.
1: Ja, maar we allemaal jonge gasten. Ja. Dus het is een soort van fusion, avant la lettre. En, nou, dat komt in North Sea Jazz Club op 14 maart. En dan kan je 2 dagen later kan je 1 deur opschuiven op het MC Theater. Dan komt Nicole Willis en de Sound Investigators op 16 maart. En 2 weken later kan je naar Rotterdam toe, want daar komt Theo Parrish, de Detroit techno grote held. 29 maart in Rotterdam in The Bird. Wat heb je voor ons nog in de aanbieding als laatste track, Ruud?
0: Als laatste track, om het toch een beetje akoestisch af te sluiten, is er afgelopen jaar een hele mooie cd uitgekomen van Paolo Fresu en Omar Sosa. Een Italiaans-Cubaanse samenwerking. Daar zit Jacques Merelbaum op cello bij. Die is bekend van de Jobim Band. Dat is een Braziliaanse cellist. En de track heet Crepuscolo.

Ja, dit was Crep Scorlo van Paulo Freso en Omar Sosa. Een hele mooie plaat. Die plaat heet Alma. Featuring Jack Morlenbaum. Dat is een Braziliaanse cellist. Dit was alweer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Elke zaterdag is er een jazzmiddag op de Concertzender. Heel interessant. Tegenwoordig heeft Hans Dulfer dus voor ons ook een uitzending op de Concertzender met een waanzinnig jazzprogramma. Dat is wederom ook dan op zaterdag te beluisteren. Wij zijn ook weer te beluisteren. Alle jazz, beetje jazzprogramma's zijn dan op zaterdagmiddag te beluisteren. Heel interessant. Deze Jazz of Jazz aflevering wordt gemaakt in samenwerking met het jazzmagazine Jazzism. Als je wat info, als je wat tracks hebt of vragen hebt, dan kan je altijd info@jazznotjazz.nl kan je een e-mail naar ons sturen. Volgende week is er weer een uitzending van Framtunes, gemaakt door Framtunes. Dat is samengesteld door DJ Mace, alias Rogier van Hout. Het heet Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. En al deze uitzendingen kan je ook weer terug beluisteren op Uitzending Gemist. Dat is ook weer te vinden op www.jazznotjazzradio.nl. En al onze oude uitzendingen staan erop en van iedereen. Het is heel interessant om daar naartoe te gaan. We sluiten deze aflevering af met nog een track van die plaat Alma. Die heet Nenia. Tot over 2 weken.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Killer B3, oftewel een vuig uurtje Hammond jazz. We beginnen met Billy Larkin en Soul Sister.

Dat was Billy Larkin met Soul Sister van het album Ain't That a Groove uit 1966. Op tenorsaxofoon Fats Theus, gitaar Jimmy Daniels, drums Jess Kirkpatrick. In het volgende blok beginnen we met swing orgel. Marlo Morris was voornamelijk bekend als swing pianist en arrangeur en speelde met Coleman Hawkins, Lester Young en Ben Webster. In het beroemde, met swinggiganten volgepropte tv-filmpje uit 1944, Jammin' the Blues, is Morris pianist van dienst. Morris speelde ook orgel. We draaien Play the Thing uit 1962 met onder andere Buck Clayton op trompet, Buddy Tate, tenor sax, Joe Jones, drums. Daarna Sir Charles Thompson. Thompson begaf zich naast de swing ook in de bebop scene. Op orgel maakte hij 2 LP's. Was zijn eerste uit 1959, Swing Organ, hoor je I Get a Kick Out of You. Vervolgens de pionier van het orgeltrio Wild Bill Davis. De veelzijdige Davis had in de jaren 40 al een groot stempel gedrukt op de populaire muziek door zijn deelname aan de band van R&B-pionier Louis Jordan en door zijn arrangement van April in Paris voor Count Basie. In 1951 bedacht hij de formule van het orgeltrio, bestaande uit orgel, gitaar en drums. We draaien zijn versie van Bobby Timmons' hardbop klassieker This Here uit 1960. Tot zover de swingers. Gaan we verder met meer R&B getinte orgeljazz. Eerst Sam Lazar met bluesklassieker C.C. Rider uit 1962. Dan Terrell Prout. Prout was een protégé van Ray Charles. Hij maakte in 1963 de plaat Princess op het label van Brother Ray, Tangerine. Nadien is niet veel meer van Prout vernomen. U hoort zijn versie van de Ray Charles klassieker Hallelujah, I Just Love Her So.

Dat waren Marlo Morris, Sir Charles Thompson, Wild Bill Davis, Sam Lazar en Terrell Prout. Voordat Rhoda Scott een ster werd in Frankrijk, speelde ze in een circuit van zwarte clubs aan de oostkust van de Verenigde Staten. De nog steeds actieve organiste stond onder invloed van gospel, klassieke muziek en mentoren als Trudy Pitts en Count Basie. Je hoort van de plaat Hey Hey Hey uit 1962 haar versie van Count Basie's Splanky. Op drums Billy Elliot, fluit Joe Thomas. Daarna Jimmy McGriff, die in 1967 zijn hitje I've Got a Woman, cover van Ray Charles' hit, nog eens dunnetjes, of beter gezegd moddervet, overdeed met Fats Theus op tenorsaxofoon, Sonal Schwartz gitaar, Willie Jenkins drums. De titel luidde voortaan I've Got a New Woman. Vervolgens zijn collega Jackie Ivory met een ander nummer dat door Ray Charles bekend werd, namelijk Lonely Avenue van Doc Pomus. Daarna Johnny Hammond Smith live in 1963 met Black Coffee. Op tenorsaxofoon Seldon Powell, gitaar Eddie McFadden, drums Leo Stevens. Geen sax past beter bij het Hammond-orgel B3 dan de tenorsax. Min of meer het seculiere antwoord op de menselijke gospelstem en het orgel in de kerk. We gaan verder met de eensgezinde combinatie van Curtis Amy en Paul Bryant. Je hoort de slow blues Searching van de plaat Blues Message uit 1960. We gaan eruit met de obscure tenorsaxofonist Tommy Wales en organist Frank DeVito. Hun kwartet speelt Back at the Chicken Shack van Jimmy Smith. Uitgegeven op Man with a Horn in 1969.

Dat waren Rhoda Scott, Jimmy McGriff, Jackie Ivory, Johnny Hammond-Smith, Curtis Amy, Paul Bryant en het Tommy Wills Quartet. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Fremdtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremdtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wibout Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer?
1: Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Gator Tale. De eerste aflevering over tenorsaxofonist Willis Jackson. We beginnen met Please, Mr. Jackson.

U hoorde Willis Jackson met Please Mr. Jackson uit 1959. Op gitaar Bill Jennings, orgel Jack McDuff, bas Tommy Potter en drums Alvin Johnson. Getooid met de bijnaam Gator Tail in de band van Cootie Williams in 1948, begon Willis Jackson begin jaren 50 een loopbaan als honkende rock'n'roll saxofonist. In de jaren 60 bewoog de in 1928 in Florida geboren en in 1987 overleden Jackson zich richting soul jazz. Een switch die hem geen windeieren legde. Jacksons vette sound, toegankelijke stijl en bluesgevoel vielen enorm in de smaak. Zijn eerste band bestond uit Bill Jennings gitaar en nieuwkomer Jack McDuff op orgel. Van deze groep draaien we nu meerdere nummers. Eerst echter Benny Goodman's A Smooth One van Cool Gator uit 1960. Daarna Jackson's Gator Tail van Blue Gator uit hetzelfde jaar. Vervolgens Jackson's Sporten, verschenen op Cooking Sherry in 1961. Deze plaat won de Grand Prix de Disque in Frankrijk. Daarna de langzame blues This I'll Get To Ya, opgenomen in 1960, maar uitgegeven in 1965. Hoe dat zo? Nou, in 1965 waren Jennings en McDuff al lang gevlogen en had Jackson een nieuwe band met gitarist Pat Martino. En van die band gaf Prestige onder andere 4 liveplaten uit. Maar betalen wilde labelbaas Bob Weinstock echter slechts voor 1 plaat. Jackson, ook niet op zijn achterhoofd gevallen, stapte naar de bond. Gevolg: ruzie. Weinstock ontbond Jacksons contract en ging die Weinstock nou 4 livealbums achter elkaar uitgeven? Nee, dat zou commerciële zelfmoord zijn. Tussendoor gaf de Linkmichel een overgebleven sessie met McDuff uit met de titel Together Again, ook al was er van een reunie helemaal geen sprake. En wat gebeurde er? This I'll Get To Ya werd een smash-hit. Het jaar erop gaf Prestige, ja hoor, de plaat Together Again Again uit. Ook dit was restmateriaal en daarvan hoort u nu de Ballad Medley September Song kaar uitgeven. Nee, dat zou commerciële zelfmoord zijn. Tussendoor gaf de Linkmichel een overgebleven sessie met McDuff uit met de titel Together Again, ook al was er van een reunie helemaal geen sprake. En wat gebeurde er? This I'll Get To Ya werd een smash hit. Het jaar erop gaf Prestige, ja hoor, de plaat

Dat was Willis Jackson met A Smooth One, Gator's Tale, Sporten, This'll Get To Ya en September Song Ballad Medley. Was het eerste blokje muziek gewijd aan Willis Jackson's populaire band met Bill Jennings en Jack McDuff? Nu hoort u een eerder genoemde constellatie met de jonge gitaarvirtuoos Pat Martino. Die was slechts 18 jaar oud toen hij bij Jackson in dienst kwam. We beginnen met Brother Elijah van Grease and Gravy uit 1963. De band bestond verder uit Frank Robinson op trompet, Carl Wilson orgel en Joe Hedrick op drums. Ten slotte twee nummers van de controversiële liveplaten die voor de overigens tijdelijke breuk tussen Jackson en Prestige zorgden. Het materiaal van de vier LP's komt van één optreden in de Allegro in New York en dat was in 1964. Van Soul Night Live draaien we The Man I Love. Als laatste in deze uitzending Satin Doll van Duke Ellington, uitgegeven op Live Action in 1966. Gruizige blues en een ruime portie evergreens, aldus het recept van de populaire tenorsaxofonist Willis Jackson.

Dit was Willis Jackson met Brother Elijah, The Man I Love en Satin Doll. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Donald Byrd als opener en niet voor niks natuurlijk, want het zal je niet ontgaan zijn dat Donald Byrd, de trompetist uit Amerika, op 80-jarige leeftijd is overleden. Ja, ken jij hem eigenlijk, Luc?
1: Ik ken hem een beetje. Hij heeft volgens mij heel veel betekend voor de trompetwereld. En het leuke aan hem is dat hij zowel bij Art Blakey in de Jazz Messengers heeft gezeten. En later dus deze hippe, funky muziek heeft gemaakt. Dus het was volgens mij een hippe dude.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken eigenlijk alleen maar die twee meer fusion-achtige platen. Maar ik zat vandaag even te scrollen in wat hij allemaal heeft gedaan. Hij heeft waanzinnig veel platen gemaakt, uitgebracht. En ook één plaat heet Electric Bird. En dat is dan een beetje die Electric 70s Miles-achtige muziek. Maar mijn keuze kwam toch op deze favoriete track, want die heb ik heel veel gedraaid. En heel veel hip-hop DJ's ook. Public Enemy, Nas. En natuurlijk is die volgens mij bij het grote publiek groot geworden met Guru. Tot zover Donald Byrd. Jazz on Jazz Radio in samenwerking met Jazzism hebben we vandaag weer een nieuwe lijst samengesteld met allemaal platen op de scheidslijn van jazz met hip-hop, funk, ambient, singer-songwriter, blues, whatever er langskomt. Wat heb jij vandaag voor ons meegenomen, Ruud?
1: Nou, we kunnen er niet omheen. De nieuwe James Blake die komt uit 8 april en die heet Overgrown. 11 februari jongsleden bracht hij de single uit. En bij mij op Facebook ging het meteen, bij al mijn vrienden, meteen het alarm af van dit is de plaat, de single. Dus ik ging er ook naar luisteren en ik moet je zeggen, ik ben het daar wel mee eens. Hier is de nieuwe James Blake en die heet Retrogate.

0: Het is Engels.
1: Waanzinnige track.
0: Ja, vind ik ook. Het is weer ouderwetse James Blake, maar toch weer verder gegroeid. Dat hoor je duidelijk qua sound, qua productie, qua song ook, qua tekst, eigenlijk alles. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het nieuwe album.
1: Super. Ik heb een nieuwe plaat gevonden van Oh No. Dat is een hip-hopper. Die heet Michael Jackson, maar dat... Michael Jackson is eigenlijk ook geen hele normale naam in Amerika. Maar als je nou artiest heet en je bent en je heet Michael Jackson, dan kan je beter Oh No heten. Oh No draait al heel lang mee, maar die heeft een nieuwe plaat gemaakt en die heet Disrupted Ads. En daar staan allemaal korte tracks op. Ik wilde er graag 3 achter elkaar draaien. En dan zal ik je straks nog wat meer vertellen over deze Oh No, want het is een heel speciale artiest.

0: enough to do that. I'll teach you better manners.
1: De nieuwe Oh No hoorde je, Disrupted Ads. Drie tracks achter elkaar, The Difference, Cleansing en Trapped In. En ik vind het een waanzinnige plaat. Hij is uitgekomen op Stone Throw. En Oh No, die heeft het niet van een vreemde, want zijn oudere broer, dat is Madlib. LA-based Stone Throw heeft hem opgenomen en hij maakt al jarenlang daar platen voor. En produceert ook. En het leuke vind ik daarvan bij dit soort producties, dat hij dus ook heel vaak niet rapt. En dat zie je wel bij meer van Stone Throw records, zoals Georgia Ann Muldrow of Dudley Perkins. Die maken heel veel instrumentale hip-hop platen en die rappen soms, maar soms ook helemaal niet. Tot zover Oh No.
2: Ja, we gaan door met wederom een plaat van het label Project / Moon Circle. Daar heb ik het al vaak over gehad. Dat komt uit Berlijn. Dat is een beetje het hippe label van uit Berlijn, waar steeds de nieuwe muziek op uitkomt. Dit keer brengen ze uit een Brooklyn-based producer, beatmaker, die weer een hele vreemde naam heeft. Dus ik spel hem KRTS, Krts, of hoe je het ook wil zeggen. Ze maken het niet makkelijk. Hij heeft net een nieuwe plaat gemaakt, die heet The Dread of an Unknown Evil. En daar wil ik twee tracks van draaien, Strange Boys in Blue en Fire.

How can we keep this fire?

0: Je luistert naar de monotone driekwartsmaat van Heather Pearls. En mijn nieuwe plaat gemaakt, Ghostly International, die heet Loyal, dat album. En er staan alleen maar dit soort hele monotone vibes op. Ruben, jij kwam er als eerste mee, een paar weken geleden. Ik vind het helemaal de bom.
1: Ja, uitgebracht op Ghostly International natuurlijk.
0: Ja, mooi hoor. En als je nou zegt van, ik wil dit meer horen, terughoren, dan kan je dat doen. Niet alleen via onze uitzending gemist bij de Concertzender of op jazznotjazzradio.nl. Maar dat kan je ook doen op Spotify. Dan ga je naar Spotify via Facebook of je kan ook zo inloggen. Lid worden hoeft geen eens. En dan zoek je, tik je in Jazz Not Jazz Radio. En dan kom je bij deze lijst aan. En per maand zetten we deze tracks, onder andere deze dus, in een verzamelaar. Dus dan kan je altijd die tracks terug horen.
1: Ja, de volgende track die we gaan draaien, die is weer uitgebracht op het Avine label. Avine Records, dat komt uit Zwitserland. Je hoort toch vaak bij ons Ghostly International, Leaving Records, Avine, Stone Throw. Allemaal een beetje dezelfde hippe labels zijn dat. Deze artiest, dat is eigenlijk de enige die we nog niet hebben gedraaid van alle artiesten die op Avine uitkomen. Die heet Sunscene, die is er ook het laatste bijgekomen en dat is Japans. Dat staat voor The Heart That Remains, Sunscene. En dat komt uit de Material Arts. Op de bio, die op de site staat van het label, staat dat hij een Swiss Army Knife is of electronic music. Dat vind ik wel heel mooi uitgedrukt. Dat die klopt. Staat wel. En de track die we gaan draaien heet Cloud Atlas. En die staat op de EP Muddle in the Middle.

0: Ja, dit was Trust van Gold Panda. Ook weer uitgekomen op het Ghostly International label. Wat toch wel vrij hippe muziek uitbrengt.
1: Ongelooflijk.
0: En deze Gold Panda komt uit Engeland. En is zeker bekend om zijn vorige te gekke plaat. Die wij ook vaak gedraaid hebben. Companion. Met dat onwijs mooie openingstuk Quitters Raga. Dus ik zou het zeker uitchecken op Spotify.
1: Dat brengt ons naar een nieuwe release van Toro Imoy. Dat is een gast die al langer meegaat, een producer. Maar die nu ineens in allerlei blogs en gossip sites wordt getipt als de nieuwe, weet ik niet wat, maar in ieder geval een nieuwe hype aan het creëren is. Toro Imoy, dat is een Amerikaan, maar Toro, dat is Spaans voor stier. En ik... Ja,
0: ik vind zijn echte naam vind ik eigenlijk veel funkier.
1: Nou, ik weet het niet. Als jij zou heten Chess Bundick, misschien heet je dan ook wel Toro Imoy. Maar goed, Toro Imoy heeft een aparte plaat gemaakt... wat al een beetje balanceert tussen dance en pop in. En dat maakt hem misschien ook wel bijzonder... en wat toegankelijker voor een breder publiek. En laten we een track daarvan draaien. Dat album heet Anything in Return. En de track die ik had geselecteerd heet A Rose Quartz.

0: Rose Quartz van het album Anything in Return. En Ruben, jij hebt goed nieuws, want hij komt eraan, hè?
1: Ja, hij komt eraan. Of hij is er al bijna. Maar in ieder geval, de single is al uit. We hebben het over Lewis Cole en onze Genevieve Artadi. De hipness uit New York. Ze zijn nu alleen naar L.A. verhuisd. Dus dat hoor je ook misschien wel in de muziek terug. Want in ieder geval, deze single is heel erg beïnvloed door Skrillex. En ik weet niet of onze luisteraars dat wat zegt. Maar dat is de uitvinder van de heftige dubstep. Wat nu helemaal in is op grote festivals. Deze single is daarom ook behoorlijk hard. Dus als je dit niet gewend bent, zet dan de radio ietsje zachter. En als je denkt van dit lijkt me goed, zet hem dan vooral ietsje harder. Check ook op YouTube even de fantastische videoclip erbij. Want dat ziet er allemaal helemaal te gek uit.
2: Weet je al wanneer dat album uitkomt?
1: Het gekke is, daar doen ze heel mysterieus over. Ze gaan nu wel, ze zijn met een promotour bezig, maar ze komen overal behalve bij ons in de buurt. Dichtstbij ja,
2: maar
1: is,
2: het viel me op in die promotour dat het niet heel veel gigs zijn.
1: Nee, want ze zijn ook nog helemaal niet zo bekend. Dus dat moeten wij met z'n allen echt heel erg...
2: Gaan wij wat aan doen?
1: Gaan wij zeker wat aan doen. En ik denk, wat ze doen is dat ze live gaan ze die album... bij die concerten gaan ze die al presenteren. Dus dan kan je hem al kopen. En ik denk als dat voorbij is, dat ze hem dan uiteindelijk uit gaan brengen.
2: Ja.
1: Maar goed, geniet van de eerste single. Die heet Dreaming on Forever.

0: Ja, dit was hem. Lewis Cole en Genevieve Artadi. Dreaming On Forever. Het is misschien niet wat we ervan verwacht hadden. Weer compleet iets anders. Maar dat maakt het wel weer heel erg kicken en leuk. Dat het weer een andere richting in gaat. Ik ben benieuwd of het album ook alleen maar dubstep is. Dan zou ik wel lichtelijk teleurgesteld zijn. Maar ik denk dat er wel weer heel veel diversiteit op staat.
1: Ik denk het ook. Want het vorige album was zo vreemd eigenlijk. Qua hele mooie stukken ballads. Free jazz. Heel commercieel. Alles door elkaar heen. Dus ik denk dat het ook zo'n mengelmoes wordt. Wat ook een interessante nieuwe release single is van een album wat nog niet uit is, is van Lapa Lux. Dat is getekend onder Brainfeeder. En Brainfeeder is dat hippe label van Flying Lotus, die allemaal leuke spannende artiesten, LA-based vaak tekent. En dit is zo'n gozer, dat is een bedroom producer, die heet Stuart Howard. A.k.a. Lapolux. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Heel benieuwd hoe die wordt. Want die komt pas uit in maart. Nostalgic. Maar de single is wel uit. En die heet Girl.

Ja, dit was Grrr, Lapalux. Deze track komt binnenkort uit. Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. In samenwerking gemaakt met Jazzism. Elke zaterdagmiddag is er een jazzmiddag met onder andere Hans Dulvers nieuwe programma Frontrunning. Heeft u verzoekjes of aanmerkingen? info@jazznotjazz.nl. En op Spotify staan onze lijsten op ons themakanaal Jazz Not Jazz Radio. Volgende week is er weer een uitzending van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Samengesteld door Drogier van Hout. Op uitzending gemist www.

Dit is Groove and Grace bij de Concertzender, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Gator Tale, de tweede en laatste uitzending over tenorsaxofonist Willis Jackson. We beginnen met A Hard Day's Night.

Je hoorde Willis Jackson met de Beatles tune A Hard Day's Night van de plaat Smoking with Willis uit 1965. Op trompet Franklin Robinson, gitaar Vincent Corrao, orgel Butch Cornell, bas Bob Bushnell en drums tenslotte David Niskanen. De voormalige rhythm and blues hunker Willis Jackson, bijgenaamd Gator Tail, werd in de jaren 60 populair als soul jazz artiest. We gaan verder met Oatmeal uit 1961, een compositie van Johnny Griffin. Havermoutpap als titel van een jazzsong. Het was in de jazzwereld en zeker in de soul jazz niet ongebruikelijk om te appelleren aan het dagelijks leven van het zwarte publiek. Aan de piano Jimmy Neely, bas Wendell Marshall en drums Gus Johnson. Daarna de Boogaloo Thunderbird van het gelijknamige album uit 1962. Op orgel Freddie Roach, gitaar Bill Jennings, bas Wendell Marshall, drums Frank Shea en congas Ray Barretto. In 1964 zocht Jackson zijn heil in de big band jazz op het Verve-label. Je hoort Skillet van de LP Gator Tales. In hetzelfde jaar ging Willis gestaag door met platen maken op Prestige. Van Boss Shouting draaien we St. Louis Blues met Pat Martino op gitaar. Als laatste in dit blok Rhode Island Red van de LP Soul Grabber uit 1968. Op trompet Wilbur Baskamp, baritonsaxofoon Haywood Henry, orgel Carl Wilson, gitaar Wally Richardson, bas Bob Bushnell en tenslotte drummer Lawrence Rice.

Dit was Willis Jackson met Oatmeal, Thunderbird, Skillet, St. Louis Blues en Rhode Island Red. Eind jaren 60 neemt Jackson helemaal in de geest van de tijd wat meer funk-gerelateerde muziek op. We gaan verder met Starback van het gelijknamige album uit 1968. Op het orgel Trudy Pitts, gitaar Bill Jennings, bas Jimmy Lewis en drums Bobby Donaldson. Daarna de stevige groove Swive, Hips, van het gelijknamige album uit 1968. In de jaren 70 en 80 was de populariteit van soul jazz tanende met de introductie van fusion en synthesizers en het uiteenvallen van zwarte gemeenschappen door drugsproblematiek. Maar op meer bescheiden wijze bleef Jackson toch geliefd. Hij had vaste engagementen aan de Oostkust. Begin jaren 80 dook hij zelfs op in de legendarische jazzbar De Kroeg in Amsterdam. Gaan we verder met West Africa van het gelijknamige album Op Muse uit 1974. Op gitaar Ted Dunbar, Mickey Tucker elektrische piano, Bob Crenshaw bass, Freddie Waite drums en Richard Landrum congas. En dan tenslotte Bar Wars van het gelijknamige album uit 1978. Op gitaar Jackson's oude strijdmakker Pat Martino, orgel Charles Ireland, drums Idris Mohammed en conga's Buddy Caldwell. Willis Jackson overleed in 1987.

Dat was Willis Jackson met Starback, Swivel Hips, West Africa en Bar Wars. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Tot zover Framtunes at Chestnut Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar chestnutjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag een orgeljazz klassieker, namelijk Dynasty van Stan Getz. Op dit album uit 1971 spelen verder organist Eddie Lewis, gitarist René Thomas en drummer Bernard Lubat. We beginnen met Dam Dam Dam.

Joris Stan Getz met het Eddie Lewis Trio en Dam Dam Dam. Stan Getz had er in 1970 al een fantastische loopbaan op zitten. En ook een roerig leven, waarin hij worstelde met drugsverslaving en veroordelingen voor de wet. Wat huwelijken betreft liep het ook niet van een leien dakje en onder collega's stond hij niet bepaald als vriendelijk bekend. Toen hij op latere leeftijd een hartoperatie kreeg, zei trombonist Bob Brookmeyer: "Oh, hebben ze er eentje ingestopt?" In de eerste plaats was Stan Getz natuurlijk een geweldige tenorsaxofonist die begin jaren 50 al klassiekers produceerde op het Norgren Verve label van Norman Granz. En begin jaren 60 een mateloos populaire voorman werd van de bossa nova hype. In de zomer van 1970 was Getz in Parijs een partijtje tennis aan het kijken. Even bijkomen van alle hectiek, zullen we maar zeggen. In Londen bezocht hij ook een optreden van het Eddie Lewis Trio met de Belgische gitarist René Thomas en de Zwitserse drummer Bernard Luba. Getz was onder de indruk en wilde meteen een plaat met ze opnemen. In januari 1971 nam de groep een paar nummers op in de studio. Toen overleed de vader van Stan Getz en keerde hij terug naar de Verenigde Staten. Eenmaal terug in Londen in maart nam de groep de rest live op in Ronnie Scott's. Het resultaat is Dynasty. De lyrische tenorsaxofonist met zijn warmbloedige toon is hoorbaar in zijn nopjes met het trio. Eddie Lewis krijgt alle ruimte en domineert mede het album. De van het Franse eiland Martinique afkomstige organist wijkt af van de Amerikaanse orgeltraditie. Hij speelt exotische lijnen en gebruikt een sound die neigt naar de toenmalige rock van Brian Auger en Keith Emerson. De band speelt een aantal van zijn sterke composities. Wat originaliteit betreft wordt hij geëvenaard door René Thomas. Niet voor niets door onze medewerker en drummer Erik Ineke, die regelmatig met hem speelde, geprezen als een van de grote moderne jazzgitaristen. Kortom, een intrigerende orgelcomboplaat. Het jaar erop speelde Stan Getz Jazz Fusion met Chick Corea en Tony Williams. Niet ondenkbaar dat de uitdagende muziek van zijn orgeltrio hem geïnspireerd heeft om nog eens wat verder te kijken dan zijn neus lang is. U gaat luisteren naar Our Kind of Sapiens.

Dat was Stan Getz met Eddie Lewis, René Thomas en Bernard Luba met Our Kind of Sabbath, I Remember Clifford, Team for Emmanuel en Song for Martin. Songs van de orgelcombo-klassieker Dynasty. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz Radio. Op het concertcenter in samenwerking met Jazzism deze week weer een nieuw uur vol met nieuwe en oude muziek. We begonnen met een Goldie Oldie van Ruben. Wat had je geselecteerd?
1: Ja, dit was George Duke.
0: Onmiskenbaar.
1: Onmiskenbaar Doogie Stick van het album Don't Let Go uit 1976. Wat heel interessant is, is dat op YouTube staat een te gekke filmpje. Moet u even opzoeken. George Duke, Doogie Stick in de studio 1978. With Sheila E. Dan zie je hun in de studio deze track opnemen. En het is met op drums natuurlijk de drummer Ndugu, die bij Miles heeft gezeten, bij Weather Report, maar ook Billie Jean van Michael Jackson heeft ingedrumd.
0: Kijk.
1: En de waanzinnige basgitarist die er ook een solo in heeft, die heet Byron Miller.
0: Over basgitaar gesproken. Vorige week draaiden we een track van Lapalux. En Lapalux heeft een remix gemaakt van Thundercat, de bassist die weer verbonden is met Brainfeeder, het Amerikaanse label van Flying Lotus. En hij heeft een te gekke remix gemaakt van Thundercat. Die heeft ook weer George Duke gecoverd op dat album. En het is ook een beetje George Duke 2012 stijl. 2013 komt er dus een remix uit van een van die tracks van Thundercat. En dat heet For Love I Come, Lapalux.

0: Thunderkid was dat For Love I Come, een remix van Lapalux Flip.
1: Ja, we gaan door met een album van Stone Throw en Leaving Records, wat samen is gegaan. Eigenlijk Stone Throw doet nu de distributie van Leaving Records, waar we al veel artiesten van gedraaid hebben. En om dat te presenteren en dat in de pers duidelijk te maken, hebben ze samen een album uitgebracht dat heet Dual Form. Een verzamelalbum van allemaal nieuwe artiesten die op Leaving Records uitkomen. Dit album is 22 januari uitgekomen. En één track van dat album is van de Engelse producer The Cyclist, de fietser. Goede titel vind ik dat. En de titel heet Visions.

0: Ja, u hoorde eerst The Cyclist met Visions. En daarna deze waanzinnige track van Ahmed Sub. Die komt uit Tokio. Helemaal uit de scene van Ryuichi Sakamoto, waar we ook heel veel hebben van laten horen. Deze track komt van het album 11 over 1. 01 dubbele punt 11. Het is een soort verzameltrack te vinden op Spotify. Met allemaal verschillende artiesten in deze Tokioze Japanse muziekstijl. De track heet een Liegen with Piano van Ahmed Sub.
1: Te gek hoor. 2010 hè, was dit zei je?
0: 2010, ja.
1: Ik ga ook nog een gouden ouwe draaien. Die kwam ik toevallig tegen. Ik weet niet of jij dat programma kent. The Boiler Room. Zeg je dat wat?
0: Nee, dat zegt me helemaal niets.
1: Nou, dat is, dat is in, volgens mij in New York. Maar het kan ook in L.A. zijn. Maar in ieder geval, dat is een soort DJ Boiler Room. En er worden bekende artiesten of DJ's of producers worden uitgenodigd om hun favoriete tracks te draaien. En dat doen ze dan vaak in een soort van mixtape. En er wordt een camera opgezet, dus dan kan je ook zien of die track dan inslaat in de club. En dan gaat het erom dat je het dak eraf blaast. En dat, dat heet de Boiler Room. En ik zat daar een beetje in te surfen en toen kwam ik een Boiler Room sessie tegen van Tom York. En die draaide een te gekke track en dat bleek een track te zijn die hij zelf ook heeft gemaakt. Samen met Alex Cortex, dat is een Duitser. In 2005 is het minimal techno. Is het nou jazz? Is het nou jazz? Not jazz? Oordeel zelf.

0: Ja, dit was Plaza Real van de nieuwe Wayne Shorter plaat die onlangs is uitgekomen. Die heet Without a Net. En wat heel bijzonder is, is dat deze plaat van Wayne Shorter, en ik hoor opeens op de achtergrond heel mooi een oude Wayne Shorter plaat, Native Dancer. Het is een heel bijzonder jaar voor meneer Shorter, want die wordt 80.
1: Is dat zo?
0: Ja, is niet te geloven. Yeah. En hij is bij Blue Note uitgekomen voor het eerst weer sinds, ik weet niet, 25 jaar.
2: Maar wow. Langer denk ik nog wel.
0: Dat is heel bijzonder. Er gebeuren heel veel te gekke activiteiten, maar helaas is dat heel ver weg in Amerika en weinig van terug te zien. Maar ik zag laatst op de Brian Blade Facebookpagina, die is nogal up-to-date, die is de drummer die bij dit kwartet zit ook. Zag ik dat ze een concert hebben gedaan bijvoorbeeld met het LA Symphonic Orchestra met Esperalda Spalding, hoe heet ze? Esperanza. Erbij. Dus, en dan met een heel symfonieorkest en allemaal stukken van Wayne Shorter. Hij heeft op deze plaat ook een suite geschreven voor blazers orkest. Of een blazers, een soort big band-achtig iets. Een heel heftig stuk van 20 minuten. Wat meer naar de hedendaagse klassieke muziek gaat als naar jazzmuziek. En de rest van dit album is een live concert, waaronder ook deze track. Opgenomen ergens in Europa. Ze zeggen er niet bij waar. Ze hebben een aantal concerten opgenomen in Europa en de beste tracks daaruit gehaald. En dit was een oude Weather Report track die heet Plaza Real.
2: Ja, wel jammer dat ze niet naar dat B-stukje toe gaan, hè?
0: Ik weet niet of de luisteraars dat heel veel zeggen, het B-stukje. Maar
2: het B-stukje van Plaza Real. Ja, tuurlijk wel.
0: Inderdaad, de origineel, dan komt Sabino met een waanzinnige. Maar ik denk dat het een soort respect is naar Sabino toe. Want mooier spelen dat B-stukje als Sabino deed, kan niet. En ik denk dat hij daarom losgelaten heeft.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Want het is natuurlijk sowieso tricky om met de report stukken te gaan spelen in een akoestische setting. Maar als het met één band kan, dan is het wel met deze bezetting. Ja, is het trouwens weer een live plaat?
0: Dit is een live plaat. En
2: net als de Footprints.
0: Ja, en ik zou even zeggen dat de pianist is Danilo Perez en ons contrabas vriend heet John Patitucci.
2: Nou, de achtergrond is dus Milton Nascimento, omdat Wayne Shorter in de jaren 70 op Native Dancer een plaat heeft opgenomen met Milton Nascimento, stukken van hem. Een aantal Amerikaanse artiesten, onder andere George Duke, die we 2 weken geleden ook draaiden, die raakte in de ban van Braziliaanse muziek. En dat is weer een bruggetje naar een heel tof concert wat op 22 maart komt in het Bimhuis van Lillian Vieira. Die is gevraagd om daar een concert te geven met alleen maar 70s artiesten. Onder andere Milton Nascimento gaat zij coveren, George Ben, ik moet even goed nadenken, Tim Maya. En eentje ontschiet me. Maar zij gaat ook eigen werk doen. Ze heeft net een studio EP nog niet uitgebracht, maar heeft ze net opgenomen. En wij hebben een mix kunnen bemachtigen om je te kunnen draaien. En dat is eigenlijk een soort van promotrack die ook op andere radiostations zal
0: gedraaid worden. Het is misschien ook leuk om even te zeggen dat de drummer die je nu hoort, Robertino Silva.
2: Da Silva, ja.
0: Die je nu op de achtergrond hoort, de oorspronkelijke drummer. Dat hij ook een klein toertje doet in maart. Dus dat kunnen de mensen even op internet checken met een Nederlandse band.
2: Edgard van Asselt heeft 10 concerten. 22 maart speelt Lillian Vieira in Bimhuis. De dag daarna kan je Roberto da Silva zien in Anton Philipszaal. En er zijn nog veel meer andere gigs die er komen. Maar dan moet je maar even op internet checken. Genoeg gepraat. Lillian Vieira, haar nieuwe plaat, die heet Minha.

0: Ja, dit is de laatste album van Stefano Battaglia Trio. Dat is een ICM-uitgave, wederom. Het stuk heeft weer een hele bijzondere titel, dus ik ga er weer even voor zitten. Vonder Fortai Mitis. Het album heet A Song Ways. En ik zei net dat Wayne Shorter dit jaar zijn 80-jarige... Maar hij is nog geen 80. Hij wordt 25 toch? Augustus 80. Dus dat wil ik nog even gezegd hebben voordat we album weer boze brieven krijgen.
1: We gaan... hoe lang hebben we nog? 10 minuten. We gaan een track draaien van Rob van der Wouw. Want Rob van der Wouw die gaat zijn cd-presentatie spelen 28 maart op het North Sea Jazz Club. En 30 maart speelt hij met zijn band in het paard. En 4 april in de Bird. Dus dat is reden genoeg om een track te draaien van zijn nieuwe cd Neon. En daar staat op onder andere het nummer What's Love Part 1.

0: Ja, dit is Rob van de Wouw. Het album Neon, wat uitkomt 28 maart. Gereleased in de North Sea Jazz Club. Dus komt allen. Deze track heette What's Love Part 1.
1: 28 maart, North Sea Jazz Club. 30 maart, Het Paard in Den Haag. En 4 april, Beurt in Rotterdam. Wat betreft de Randstad. We zijn al aan het eind gekomen van een nieuwe editie Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender elke dinsdagavond, maar ook op de zaterdag kan je ons beluisteren in samenwerking met Jazz Not Jazz Magazine. Heb je vragen of wensen? Jazz Not Jazz Radio @concertzender.nl. En wil je deze muziek terugbeluisteren, dan kan het via de Concertzender uitzending gemist, maar het kan ook via Spotify. Dan klik je in op Jazz Not Jazz Radio. Dan vind je ons vanzelf en dan kan je de meeste muziek die we draaien, die niet op SoundCloud uitkomt of zo, kan je dan daar wel terugvinden. We gaan afsluiten met een EP van een duo wat we al vaker hebben gedraaid. Een hip-hop duo die heet Dissatisfaction. Die hebben een nieuwe EP gemaakt op Stone Throw label. Die heet Dissatisfaction Loves Erykah Badu. We gaan 2 tracks draaien alvorens we afsluiten. En de eerste track die heet Effing Your Friends. En de tweede track heet A Refresh. We zien je graag terug volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Big John, de eerste aflevering over organist Big John Patton. We beginnen met Fat Julie.

Dat was Big John Patton met Fat Judy uit 1965. Verschenen ook in dat jaar op de plaat Oh Baby. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Harold Vick, gitaar Grand Green, drums Ben Dixon. John Patton werd geboren in Kansas City in 1935. Hij verkreeg de bijnaam Big John niet omdat hij nou zo bijzonder groot was, maar vanwege het toentertijd bekende liedje Big Bad John. Patton speelde van 1954 tot 1959 piano in de band van de rhythm and blues zanger Lloyd Price. Daarna haalde hij, inmiddels ook muzikaal leider geworden, drummer Ben Dixon binnen. Dixon spoorde Patton aan om eens zo'n Hammond-orgel in die clubs te proberen. Patton maakte zich het orgelspelen eigen en werd een van de productiefste organisten in de Golden Age of Soul Jazz van de jaren 60. Hij nam een reeks platen op voor Blue Note. Big John Patton was thuis in R&B, maar had ook een hippe, moderne jazzconceptie. Zijn basspel en groove waren sterk. Zijn soundregistratie van het Hammond-orgel was heel herkenbaar, omdat het, mede door de uitstekende productie van geluidstechnicus Rudy Van Gelder, tot het einde van zijn loopbaan op Blue Note hetzelfde bleef. In dit blok eerst Along Came John van zijn gelijknamige debuutplaat uit 1963. Op tenorsax Fred Jackson en Harold Vick. Daarna Hot Sauce uit 1963. Op sopraansaxofoon en stretch George Braith, ook de schrijver van het nummer. En op trompet Tommy Turrentine. Vervolgens de blues groove The Way I Feel uit 1964 met Fred Jackson op tenor, Richard Williams op trompet. Op alle voorgaande tunes spelen Ben Dixon drums en Grant Green gitaar. Over Green zei Patton, Grant is my love. I never heard nobody play that guitar like that brother.

Big John Patton met Along Came John, Hot Sauce en The Way I Feel. We gaan verder met het Latin getinte Latona, verschenen op Let 'Em Roll in 1965. Op vibrafoon Bobby Hutcherson. Daarna de jodel van Got a Good Thing Going On uit 1966, op gitaar Grant Green. Vervolgens Dirty Fingers uit 1968. Het verscheen op A Certain Feeling. Patton speelt hierop samen met tenorsaxofonist Junior Cook, gitarist Jimmy Ponder en drummer Clifford Jarvis. Eind jaren 60 bewoog Patton zich richting jazz funk. We gaan er vandaag uit met Spirit uit 1968. Op trompet Vincent McEwen, tenorsaxofoon Harold Alexander, drums George Edward Brown en congas Richard Landrum. Big John Patton, hij overleed in 2002.

Dit was Big John Patton met Latona, de Jodel, Dirty Fingers en Spirit. Tot slot ook van Groove and Grease, hierbij de concertzender, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Max. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Birkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog...

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Big John, de tweede en laatste aflevering over organist Big John Patton. Geboren in Kansas City in 1935. Hij kreeg zijn bijnaam Big John, nou niet omdat hij zo groot was, maar vanwege het toentertijd bekende liedje Big Bad John. Patton speelde van 1954 tot 1959 piano. En dat deed hij in de band van rhythm and blues zanger Lloyd Price. Daarna switchte hij naar Hammond-orgel. Van 1962 vormde Big John Patton een aantal jaren de huisband van de soul jazz afdeling van Blue Note. Samen met gitarist Grant Green en drummer Ben Dixon. Ook werkte ze voor Prestige Records. U hoort dit geoliede en hippe trio op verschillende platen van Patton, Green, Lou Danielson, Don Wilkerson, Harold Fick, Red Holloway en George Braith. We beginnen met de Silver Meter van Big John Patton. Het staat op zijn debuutplaat Along Came John uit 1963. Op tenorsaxofoon Fred Jackson. Patton was geruime tijd organist bij Lou Donaldson. Hij speelde mee op 6 albums van de populaire Bob en Soul Jazz saxofonist. U hoort hier Bad John van Good Gracious uit 1963. Je kunt wel raden op wie de titel slaat. Daarna Patton en tenorsaxofonist Harold Fick met Our Miss Brooks. Het verscheen op de gelijknamige plaat van Fick uit 1964. En als laatste dan Patton en multisaxofonist George Braith met Crenshaw West. En dat verscheen op de plaat Loving Soul op Prestige uit 1965.

Dat was Big John Patton met The Silver Meter en gastrollen bij Lou Donaldson, Harold Vick en George Braith. Eind jaren 60 begaf Patton zich op het pad van jazzfunk. Patton's intense groove is opvallend. Tegelijkertijd getuigen polyritmiek en repertoire van progressieve intenties. Patton verwierf zich zo een plek tussen de vuige funk jazz van mensen als Lonnie Smith en het avontuurlijke post-bop werk van pionier Larry Young. We beginnen nu met Congo Chant van Understanding uit 1968. Op tenor saxofoon Harold Alexander en op drums Hugh Walker. Daarna Captain Nasty van Accent on the Blues uit 1969. Op tenor saxofoon Marvin Cabell, op drums Leroy Williams. Vervolgens Footprints van de onlangs overleden gigant Wayne Shorter en dat verscheen op Memphis to New York Spirit. Deze sessie uit 1970 is in 1996 op Blue Note heruitgegeven. Weer Cable op saxofoon, James Blood Ulmer op gitaar en Leroy Williams op drums. Als laatste Soul Connection, opgenomen op Nilva, het label van drummer Alvin Queen in 1983. Grant Reed op tenorsax, Gregen Mancour op trombone, Melvin Sparks op gitaar en Alvin Queen op drums. In het fusion- en disco-tijdperk van de jaren 70 en 80 was Patton, zoals zoveel Hammond-organisten, min of meer in de vergetelheid geraakt. In de jaren 90 kwam hij door de revival van rootsmuziek weer bovendrijven in Engeland en het Europese vasteland. Ook had hij trouwens een hoofdrol op twee albums van de avant-gardistische saxofonist John Zorn. Big John Patton overleed in 2002.

Dit was Big John Patton met Congo Chant, Captain Nasty, Footprints en Soul Connection. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Samengesteld door François van der Linden.

Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Een nieuw uur jazz op de scheidslijn met soul, funk, singer-songwriter, ambient, electro, blues, whatever, jazz, not jazz. Dit uur staat bijna geheel in het teken van het nieuwe album van Rob van der Waal. Hij heeft een waanzinnig nieuw album gemaakt, zoals je net als eerste track hoorde en nu ook op de achtergrond. Dat album dat heet Neon en dat is uitgekomen op het pretentieuze label van Bugge Wesseltoft, de electro jazz pionier uit Noorwegen. Die heeft al jarenlang een label dat heet Jazzland onder de vlag van Universal. En als eerste een Nederlandse act of Nederlandse band heeft Rob van der Waal daar een album op mogen uitbrengen. En dat is voor ons heugelijk nieuws. In ieder geval genoeg aanleiding om daar een aantal tracks van te gaan draaien. Dat gaan we het komende uur doen. Afgewisseld met andere nieuwe platen die afgelopen periode zijn uitgekomen. Onder andere de nieuwe Lois Cole en Genevieve Artadi. Ze hebben hun naam veranderd. De band heet nu Knower, waarschijnlijk om een groter publiek te bereiken, want hun vorige album Think Thought, een waanzinnig album uit 2012, is totaal niet opgepikt. Ik heb hun speellijst gezien en ze hebben echt belachelijk weinig gespeeld voor zo'n goede act en zo'n goede plaat die ze hebben gemaakt. Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. Ik heb twee tracks daarvan mogen horen. Eentje gaan we nu draaien. Het zit er in het verlengde van Think Thought, dus dat is misschien een soort van vocale fusion avant la lettre, maar misschien doe ik ze daarmee ernstig tekort. Laten we gaan luisteren. Knower, What's in Your Heart?

Be my way, Satan.

Je luistert nog steeds naar Jazz Non Jazz Radio op de Concertzender. Je hoorde 7 tracks achter elkaar in een kleine mix-sessie, samengesteld door DJ Kikke alias Ruben van Roon. Vandaag is hij afwezig, maar dit is zijn bijdrage voor deze week. Ik noem de titels even snel op. Mocht je dat toch nog terug willen lezen, dan kun je dat doen in de programmagids van de Concertzender. Of je kan kijken bij de Spotify-lijsten. Elke maand stellen wij een lijst samen van tracks die wij draaien. En die je kan terugvinden op Spotify. Ga dan naar Spotify en zoek onder Jazz Non Jazz Radio of Concertzender. En dan vind je titels als Jazz Non Jazz Radio maart 2013 of Jazz Non Jazz Radio april 2014. Die wordt dan waarschijnlijk in mei gepubliceerd. Je hoorde achter elkaar Synchro Indico, de track Mutual Divide. Twee tracks van Submerse Monochrome en Blips in December. Een nieuwe album van Ernst Reiziger, Harmen Franje en Mola Sila, die Afrikaanse zanger. Die heet Down Deep, een heel mooi album, en dat heet Elena. Track daarna was 40 Wings, titel geheten Bad Will. En de laatste twee tracks was Ahmed Sub, een hele specie track van het album All Is Silence, een wijsgoed album. Vestige for Wind Day. En de laatste track van dit blok was Lucene Panoramic. Zoals beloofd gaan we ook wat tracks draaien van de nieuwe Rob van der Wouw Neon. Is ook te beluisteren overigens op Spotify. Voor degenen die dat hebben, kan je het hele album al checken. Dat is natuurlijk fantastisch. Hij heeft deze week zijn presentatie gedaan in de North Sea Jazz Club in Amsterdam en het Paard in Den Haag. En dat gaat nog even door met The Bird op 4 april in Rotterdam. Er zijn nog kaarten te verkrijgen. En ook in Eindhoven op 6 april. Neon, uitgekomen dus op Jazzland Records in samenwerking met Embrace Records, het label waar zijn vorige platen ook op zijn uitgekomen. Net als acts als Full Duplex bijvoorbeeld. We gaan de openingstrack draaien van Neon en die heet Rollercoaster Fairy Tale.

Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet.

Janet, de filmische muziek van Rob van der Wouw. 4 tracks hoorde je achter elkaar van zijn nieuwe album Neon. Helemaal te beluisteren ook op Spotify. Net als de andere muziek van onze uitzendingen. Die kan je vinden op Spotify. Zoek onder Jazz Not Jazz Radio of Concertzender. En dan vind je verschillende playlists ingedeeld per maand. Dit programma werd in samenwerking met Jazzism gemaakt. Een tijdschrift waarin je veel van onze lijsten en muziek terug kan vinden. Onder andere in het kopje Jazz Not Jazz. Mocht je verzoeken hebben, mail dan gerust naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Dinsdagavond zijn de uitzendingen en op zaterdag de herhalingen. We zien je graag terug volgende week. Hoi.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Blues Message, een portret van tenorsaxofonist Curtis Amy. We beginnen met Going Down, Catch Me a Woman.

U hoorde Curtis Amy met Going Down, Catch Me a Woman. Aan het orgel Paul Bryant, ventieltrombone Roy Brewster, bas Clarence Jones en drums Jimmy Miller. Going Down staat op Amy's debuutplaat uit 1960, getiteld The Blues Message. Een toepasselijke titel. Curtis Amy was wat je noemt een West Coast muzikant, maar had niets van doen met de lichtvoetige en gearrangeerde stijl die men gewoonlijk als West Coast definieert. Curtis Amy werd geboren in 1929 in Houston, Texas. En via Tennessee komt hij uiteindelijk eind jaren 50 in Los Angeles terecht. Daar valt de saxofonist met het stevige geluid en de hardgekookte stijl al snel op met een aantal platen op Pacific Jazz Records. Op The Blues Message volgt Meeting Here met dezelfde line-up. Je hoort hier Frank Lewis's If I Were a Bell. Daarna Gone Into It van Groovin' Blue uit 1961, een co-productie met drummer Frank Butler. Een interessante groep met trompetist Carmel Jones, vibrafonist Bobby Hutcherson, pianist Frank Strazzeri en bassist Jimmy Bond. Daarna Funk in the Evening van Amy's live album Tipping on Through uit 1962. Op ventieltrombone Roy Brewster, vibrafoon Roy Ayers, piano John Houston, bas Bob Whitlock en drums Lawrence Marable. Als laatste in dit blok A Soulful Bee, A Soulful Rose, verschenen op Way Down in 1962. Op de bed Marcus Belgrave, ventieltrombone Roy Brewster, vibrafoon Ron Ayers, piano John Houston, bas George Merrill en tenslotte drums Tony Basley.

Inmiddels wordt Emir's Katanga gewaardeerd als een topplaat en is die ook beschikbaar als reissue, als heruitgave dus. In 1963 werd de productie met de toch al alleszins opvallende hoes met Afrikaans masker min of meer over het hoofd gezien. Emir wordt hierop bijgestaan door de al snel in vergetelheid geraakte trompetist Dupree Bolton, Jack Wilson op piano, Ray Crawford gitaar, Victor Gaskin bas en Doug Sides op drums. Je hoort Katanga en Native Land. En dan als laatste in deze uitzending het explosieve Mustang van het gelijknamige album op Verve uit 1966. Op trompet Jimmy Owens, baritonsaxofoon Leroy Cooper, piano Kenny Barron, bas Edgar Wills en drums Bruno Carr. Zoals velen vond Amy ook werk in de studio's aan de Westkust. Hij speelde op platen van Lou Rawls, Tapestry van Carole King en Touch Me van The Doors. Curtis Amy overleed in 2002.

was Curtis Amy met Katanga, Native Land en Mustang. En dit was ook Groove and Grease bij de Concertzender. Een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Min.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

loving. Now when I give you all my loving, you say I wear you out.

Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazz.jazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar...

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Love Bug, een portret van Hammond-organist Reuben Wilson. We beginnen met Ronnie's Bonnie.

Je hoorde Robin Wilson met Ronnie's Bunny, verschenen op On Broadway op het label Blue Note. Dat was in 1968. Op tenorsax Trevor Lawrence, gitaar Malcolm Riddick en drums Tommy Derrick. Robin Wilson overleed onlangs, dat was op 26 mei. Hij werd 88. Wilson was een geliefd organist. Hij was misschien niet zo invloedrijk en bekend als bijvoorbeeld Lonnie Smith, maar hij heeft zeker zijn sporen nagelaten. Toporganist Adams Cohn betoonde bij zijn overlijden nog zijn liefde voor Wilson. Wilson vond eind jaren 60 een plekje bij Blue Note, waar een van zijn vrienden, gitarist Grant Green, al jaren actief was. Met Green, trompetist Lee Morgan, tenorsaxofonist George Coleman en drummer Iris Mohammed maakte hij in 1969 Love Bug. Een line-up om u tegen te zeggen. Je hoort Love Bug en Hot Rod. En als laatste in het blok Knock on Wood van soulzanger Eddie Floyd. Net als Wilson's Bus Ride verschenen op Blue Mode in 1970. Op tenorsax John Manning, gitaar Melvin Sparks, drums Tommy Derrick.

Dat was Robin Wilson met Lovebug, Hot Rod, Knock on Wood en Bus Ride. We gaan verder met While the World Lies Waiting, verschenen op A Groovy Situation in 1970. Op altsaxofoon Earl Turbenton, gitaar Eddie Dale en drums Harold White. Daarna Show Nuff Mellow van de plaat Set Us Free uit 1971. Mellow is inderdaad een goede definitie van deze plaat, Wilson's meest radiovriendelijke creatieve uiting. Onder het personeel vinden we onder andere saxofonist Jerome Richardson, gitarist David Spinoza en harpist Eugene Bianco. Van Blue Note switchte Wilson begin jaren 70 naar Groove Merchant. Van de plaat The Sweet Life in 1972 draaien we Sugar van Stanley Turrentine. Op trompet Bill Hartman, tenorsaxofoon Raymond Morris, gitaar Lloyd Davis, bas Mickey Bass en drums Tommy Derrick. En dan als laatste in de uitzending Superfly van Curtis Mayfield, verschenen op de Chisco Kid in 1973. Op trombone Carlos Brown, gitaar Melvin Sparks, bas Bob Crenshaw, drums Mickey Roker.

Dat was Robin Wilson met While the World Lies Waiting, Show Enough Mellow, Sugar en Superfly. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul, samengesteld door François van der Linden.

Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit is een uitzending in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. We hebben weer een uur vol nieuwe muziek en oude muziek op het snijvlak van jazz en soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz. Ja, in deze aflevering moeten jullie het alleen even doen met ondergetekende Ruben van Roon, want mijn collega Wieboud Burkens zit in Brazilië, een goede plek om te zijn. Voor muzikale activiteiten. Dit was bijvoorbeeld een oude track, de openingstrack die we net draaiden, was een oude track van Ramsey Lewis van het fantastische album Don't It Feel Good. Het was ook het titelnummer van dat album. Dit album is geproduceerd door Charles Stepney, die ook natuurlijk alle fantastische Earth, Wind & Fire platen heeft geproduceerd. Dus een aanrader. Ja, het volgende wat ik graag zou willen draaien is Laura Mufula. Ze stond begin april op een festival in Rotterdam, wat zo'n succes was. En ik ging er luisteren naar haar laatste album. En de mensen hadden groot gelijk. Het album is fantastisch en het schijnt live ook fantastisch te zijn. Het album heet Sing to the Moon, wat natuurlijk ook al een hele mooie titel is. En we gaan twee tracks draaien. Like the Morning Dew en Make Me Lovely.

Ja, daar word je wel even stil van. Wat een prachtige muziek, zeg. U hoorde van Laura Mvula. Ik moet het eigenlijk goed uitspreken, hopelijk. Dat verdient ze wel, maar ik weet niet of ik dat doe. Like the Morning Dew en Make Me Lovely van het album Sing to the Moon. James Blake heeft eindelijk zijn lang verwachte nieuwe album uitgebracht, Overgrown. We gaan naar twee tracks hiervan luisteren, Overgrown en Digital Lion.

Dit was Joe Zawinul. Toen ik die track van James Blake hoorde, die laatste, toen deed het me vaag hier aan denken. Misschien kunt u als luisteraar daar ook over oordelen. Dit is van het album Dialects, uitgebracht in 1985. Want nadat Weather Report uit elkaar ging, heeft Zawinul een solo-tournee gedaan langs alle jazzfestivals in Europa. Dialects Tour. En ik weet nog dat ik daar als 13-jarig jongetje op het dakterras in het congresgebouw naar keek en luisterde. We kregen eerst Miles Davis en daarna naar boven rennen om Joe Zawinul te zien. En ik was zo geïmponeerd door wat hij deed. Dit was eigenlijk electro avant la lettre, vond ik het. Alles deed hij zelf. Sequencers met drums, sequencers met bassen, hippe analoge synths, vocoders. Ik ben een uur volkomen uit mijn dak gegaan. Dus ik vind het nog steeds een zeer hippe plaat die zeker in deze tijd nog steeds overeind blijft. Zawinul Dialects, een ode aan de oude meester. Nou, waar gaan we mee door? Oh ja, ik heb een mixtapeje gemaakt. Of een mixtape, laat ik het niet zo denigerend laten klinken. Met 4 of 5 nieuwe releases van de afgelopen maand. Oh.

De mixtape van deze aflevering was dit. U hoorde achtereenvolgend Sunseen met Chance Ain't Counting the Days. Around Here, Ogris Debris, een remix van Slow Jam. Natuurlijk van het fantastische album, het nieuwe album van Rob van der Wouw, Neon, hadden we de track Rollercoaster Fairy Tale Part 2. De nieuwe Bonobo is ook onlangs gereleased en dit was de track Cirrus. En we eindigden deze mix met A Toute Allure van Bibio. Ik wil graag afsluiten met weer een oude track. Eerst moet ik natuurlijk nog even de administratie met jullie doornemen. Is dat dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Gemaakt in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Als jullie verzoeken hebben of info, dan kunnen jullie natuurlijk mailen naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Check ook op Spotify, zoek dan naar Jazz Not Jazz Radio. En daar vind je elke maand een nieuwe speellijst met wat we allemaal in de uitzendingen gedraaid hebben. U kunt ook op onze pagina van de Concertzender lezen welke tracks ik in deze uitzending heb gedraaid. En volgende week is er natuurlijk weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio gemaakt door Framtunes met DJ Maze. En de week daarop zijn Wieboud en ondergetekende natuurlijk weer present. We gaan afsluiten met een track, een van mijn favoriete Braziliaanse tracks. Daar heb ik er wel 300 van, maar dit is er ook een van. Tonina Horta.

is de concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering over het Afro Blues Quintet Plus One. We beginnen met Moses.

Dat was het Afro Blues Quintet Plus One met Moses. En het komt van de plaat Introducing the Afro Blues Quintet Plus One uit 1965. Het verscheen op het label Myra. Het Afro Blues Quintet Plus One bestond uit Joey de Aguero op vibrafoon, Jack Foulkes sax, William Henderson piano, bas, drums, dwarsfluit en vibrafoon, Norman Johnson, bas, Moses Obligacion op conga's en Michael Davis op drums en timbales. Foulkes had met drummer Chico Hamilton gespeeld. Henderson had samengewerkt met vibrafonist Terry Gibbs. Moses Obligacion vinden we terug in diverse Latin getinte bands, zoals bijvoorbeeld de Afro-Latin Soul Tet en de Freedom Sounds van trombonist Wayne Henderson. Al met al een relatief onbekend groepje dat platen maakte van 1965 tot 1970. In het komend blokje muziek hoort u Liberation, Monkey Time en Together. Ze komen van hun debuutplaat en daarna Our Mambo en Song for Mitch van Guantanamera uit 1966. Vervolgens drie tunes van het album Discovery 3 uit 1967. Eerst hun versie van Shop Around van Smokey Robinson and the Miracles. En als afsluiters de titelsong en I Know a Place. En dat kennen we van de Engelse zangeres Petula Clark.

Dat was het Afro Blues Quintet Plus One met Liberation, Monkey Time, Together, Our Mambo, Song for Mitch, Shop Around, Discovery Tree en I Know a Place. We gaan verder met het wat meer flower power getinte liedje met de wat moeilijke titel 345472 Liquid Landscape. Het staat, net als de opvolger Let My People Go, op de plaat New Directions uit 1966. Daarna horen we hun versie van Lee Hazelwood's Some Velvet Morning en There's a Mountain. Op het bijbehorende Next album uit 1968 speelt Latin saxofonist, fluitist en bandleider René Bloch. Als laatste in deze uitzending drie tunes van Avro Blues Today uit 1970. We beginnen met Soul Walk, daarna Mirror Image en we sluiten af met Twilight Thunder. Ja, dat is echt een staaltje ongegeneerd plagiaat. Het is namelijk niets minder dan Herbie Hancock's Watermelon Man.

Dat was Avro Blues Quintet Plus One met 345472, Liquid Landscape, Let My People Go, Some Velvet Morning, There's a Mountain, Soul Walk, Mirror Image en Twilight Thunder. En dit was weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Samensteller François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Yeah.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes?

Dit is de concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering over de alt-saxofonist Bunky Green. We beginnen met Sneaking Up to You.

Dat was Bunky Green met Sneaking Up to You. Het verscheen op Soul in the Night op Argo in 1966. Op de andere altsaxofoon Sonny Stitt. Bunky Green, intussen alweer 90 jaar oud, is in 1933 geboren in Milwaukee, Wisconsin. Hij begon als bobber onder invloed van Charlie Parker. Green speelde kort in de band van Charles Mingus als vervanger van Jackie McLean. Zijn sound en emotionele frasering doen ook enigszins denken aan McLean. In de jaren 60 verhuisde Green naar Chicago. Daar maakte hij een reeks soul-jazz platen voor Argo en Cadet, de dochterlabels van Jazz Records. Daarna stortte hij zich voornamelijk op lesgeven in Chicago en Jacksonville, Florida. In de jaren 90 en 2000 nam Green nog een paar sterke platen op met leden van de jonge garde uit die tijd. Denk aan pianisten als Billy Childs en Jason Moran. Hij heeft modernisten als Greg Osby en Steve Coleman beïnvloed. In die periode speelde Green wat vrijer, in de trant van George Coleman en Joe Henderson. We gaan verder met twee nummers van zijn debuutplaat uit 1965, My Babe. Deze sessie was al opgenomen in 1960 met de toenmalige toppers Donald Byrd op trompet, Jimmy Heath op tenorsax, Wynton Kelly piano en Jimmy Cobb op drums. U hoort de bluesklassieker My Babe en Green's Counterpunch. Daarna Testifying Time van de gelijknamige plaat uit 1965. Walter Strickland trompet, James Meyer tenorsax, Billy Wallace piano, op bas Cleveland Eaton en drums Marshall Thompson. Ten slotte My Man's Gone Now en Yesterday van de Beatles. Beide verschenen op Playing for Keeps uit 1966. Wederom Cleveland Eaton op bas en Harold Jones op drums.

Reuben Wilson met My Babe, Counterpunch, Testifying Time, My Man's Gone Now en Yesterday. We gaan verder waar deze uitzending begon, bij Green's samenwerking met Sonny Stitt op Soul in the Night. Hotline, op orgel Odell Brown, gitaar Bryce Robertson en drums Maurice White. Daarna Fast and Foxy van The Latinization of Bunky Green uit 1967. En hierop een keur aan Latin muzikanten als pianist Antonio Castro. En daarna Command Module uit 1979. Dat verscheen op Places We've Never Been in 1979. Op trompet Randy Brecker, piano Albert Daly, bas Eddie Gomez en drums Freddie Waits. Nou, dat is geen klein bier. Daarna Brown en Henderson's The Thrill Is Gone. Het verscheen in 1990 op Healing the Pain. Op piano Billy Childs, bas Art Davis en drums Ralph Pendland. Ten slotte, Another Place van de gelijknamige plaat uit 2006 en dat verscheen op het label Blue. Op piano Jason Moran, bas Lonnie Plaxico en drums Nasheed Waits. En laat dat nou de zoon zijn van de eerder genoemde Freddie Waits. Nou ja, hoe dan ook, Bunky Green is in goed gezelschap.

Dat was Bunky Green met Hotline, Fast and Foxy, Command Module, The Thrill Is Gone and Another Place. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linde.

Janet.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linde. Vandaag de Houston Hurricane, een aflevering over tenorsaxofonist Dan Wilkerson. We beginnen met Jeannie Weenie.

U hoorde Don Wilkerson met Jeannie Winnie. Het verscheen op Preach Brother op Blue Note in 1962. Grant Green gitaar, Sonny Clark piano, Butch Warren bas en Billy Higgins drums. Vraag een willekeurige liefhebber van populaire muziek wie Don Wilkerson is. 9 van de 10 keer zult u als antwoord krijgen wie? Logisch. Maar Wilkerson was wel een saxofonist die in miljoenen huiskamers en op duizenden jukeboxen te horen was. Hij speelde namelijk de smakelijke tenorsolo's op baanbrekende hits als I Got a Woman en Hallelujah, I Just Love Her So van soulpionier Ray Charles. Classic jazzfanaten zijn Don Wilkerson zeker tegengekomen in hun zoektocht naar nieuwe gezichten en nieuwe geluiden. Wilkerson nam namelijk 3 platen op voor het befaamde Blue Note label. Hij is geboren in 1932 in Monroeville, Louisiana. Dat is vlakbij Texas. Hij groeide op in Houston, Texas, en speelde met gitarist T-Bone Walker en pianist-zanger Amos Milburn. Na een verblijf in Los Angeles eind jaren 40, waar Wilkerson samenwerkte met Dexter Gordon en Sonny Clark, keerde hij terug naar Houston. En toevallig toerde Ray Charles door die streek en die recruteerde de met blues en gospel doordrenkte saxofonist voor zijn frontline. Daarin speelt ook David Fathead Newman. Wilkerson zou hem later weer tegenkomen, want hij keerde in 1961 terug in de band. Ook midden jaren 60 en eind jaren 70 speelde hij weer een poosje in het orkest van Charles. Door een ontmoeting met alt-saxofonist en talentscout Cannonball Adderley belandde Wilkerson op Riverside. Het resultaat? De Texas Twister uit 1960. Een hardbop georiënteerde plaat met Nat Adderley op cornet, Barry Harris op piano, respectievelijk Sam Jones en Leroy Vinegar op bas en Billy Higgins op drums. En van die plaat hoort u nu The Twister van Cannonball Adderley en Morning Coffee van Barry Harris. Een poosje later ontmoette Wilkerson wederom een saxofonist en talent scout, en dit keer was dat Ike Quebec. Via Quebec kon Wilkerson voor Blue Note opnemen. Hij nam 3 sterke platen op met overduidelijke blues- en gospel roots. Zijn spel is naar eigen zeggen beïnvloed door Sonny Stitt, Gene Ammons en Texaanse tenoren als Illinois Jacket en Arnett Cobb. De Texaanse ruigte is zeker te horen, maar Wilkerson heeft duidelijk een eigen stijl met een dunnere sound en een zwierige frasering. We draaien Camp Meeting en Pigeon Peace van Preach Brother uit 1962. Gitaar Grant Green, piano Sonny Clark, bas Butch Warren en drums Billy Higgins.

Dat was Don Wilkerson met The Twister, Morning Coffee and Camp Meeting en Pigeon Peas. We gaan verder met Moving Out en Cooking with Clarence. Die nummers komen van de plaat Shoutin' uit 1963. Op gitaar Grant Green, orgel John Patton, drums Ben Dixon. Daarna de country klassieker San Antonio Rose en Wilkerson's Drawing a Tip. Ze is verschenen op Elder Dunn uit 1963. Op gitaar Grant Green, piano Johnny Athia, bass Lloyd Trotman en drums Willie Bobo.

Dat was Don Wilkerson met Moving Out, Cooking with Clarence, San Antonio Rose en Drawing a Tip. Wilkerson nam zijn platen voor Blue Note op in de korte periode mei-juli 1962. Daarna was hij nooit meer in de studio te vinden. Ja, wel met één uitzondering. Een bijrol op een plaat van bluesgigant B.B. King in 1983. Hij bleef in Houston en overleed daar in 1986. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.
2: Jazz, not jazz.

Tot zover Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist en wil je...

beste luisteraars. Nu is het weer tijd voor ons programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering met allemaal hits van het Blue Note label. We beginnen met The Preacher van Horace Silver.

Dat was Horace Silver met The Preacher uit 1955. Op trompet Kenny Dorham, Hank Mobley op tenorsax, Doc Watkins bas en Art Blakey op drums. The Preacher was de eerste hit van het legendarische Blue Note label. En dan hebben we het niet over wereldhits hoor, in de tegenwoordige zin, maar denk aan een oplaag van enkele duizenden. Het was immers een klein onafhankelijk label dat een degelijke basis had in de zwarte gemeenschap. Daarnaast waren hun singles vooral gericht op de jukeboxmarkt. Ik zei net, de oplagen waren nou niet wereldschokkend, maar er waren wel enkele uitschieters. Organist Jimmy Smith en de Sidewinder van Lee Morgan. En trouwens, een hitje kwam Blue Note wel heel goed uit. Zo was er weer extra kapitaal om de moderne jazzcatalogus uit te bouwen. Labelbaas Alfred Lion vond The Preacher trouwens erg oudbollig en wilde het nummer niet uitbrengen. Silver en Blakey staken daar een stokje voor en tot Lyons verbazing rees de vraag naar het gospelachtige lied De Pan uit. We gaan verder met Tenderly van The Three Sounds en dat is het populaire pianotrio van Gene Harris. Het nummer verscheen in 1959. Daarna Jimmy Smith, de meest succesvolle artiest van Blue Note met Midnight Special uit 1961. Op tenorsaxofoon Stanley Turrentine, gitaar Kenny Burrell en drums Donald Bailey. Van Midnight Special gingen ruim 100.000 exemplaren over de toonbank. Ook de modernist Herbie Hancock viel in de smaak. Watermelon Man. Nou ja, iemand anders overtrof hem wel, namelijk de Latin artiest Mongo Santamaria. En zijn versie verkocht heel veel meer. Op trompet Freddie Hubbard, tenorsaxofoon Dexter Gordon, bas Butch Warren en drums Billy Higgins. Als laatste in dit blokje Stanley Turrentine. We draaien Trouble met organisten en de toenmalige echtgenote van Turrentine, Shirley Scott, gitarist Kenny Burrell, bassist Bob Crenshaw en drummer Otis Finch. Zoals u hoort is Trouble een afgeleide van de rhythm and blues klassieker Fever.

Dat waren de Three Sounds met Tenderly, Jimmy Smith, Midnight Special, Herbie Hancock, Watermelon Man en Stanley Turrentine met Trouble. De Sidewinder van Lee Morgan uit 1964 was een onwaarschijnlijke hit. Het klom pijlsnel omhoog in de pop- en de Billboardlijst. Dat kwam als een grote verrassing voor de modernisten Morgan, tenorsaxofonist Joe Henderson en pianist Barry Harris. Het geheim van het succes is het Latijns-Amerikaanse clave-drumpatroon van Billy Higgins. Alfred Lion had de smaak te pakken en probeerde Morgan soortgelijke hits te laten scoren. Dat lukte niet. Met Lou Donaldson ging het echter wel crescendo. De Charlie Parker adept switchte naar jazzfunk en had in 1967 onder meer succes met Alligator Boogaloo. Op cornet Melvin Lasty, orgel Lonnie Smith, gitaar George Benson en drums Idris Muhammad. We eindigen met Donald Byrd en Blackbird uit 1973. Zonder scrupules stortte de trompetist zich op fusion. Het werd hem niet in dank afgenomen, maar met deze door de broers Meisel geproduceerde plaat had Byrd enorm veel succes. Onder andere Joe Sample op elektrische piano, Chuck Rainey op bas en Harvey Mason op drums.

Dat was Lee Morgan met The Sidewinder, Lou Donaldson met Alligator Boogaloo en Donald Byrd met Blackbird. En dit was weer Groove and Grease voor vandaag. Ons programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Frem Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.